0: Listen to us and be a robot.
1: Nieuw recept?
2: Nee hoor. Het is misschien een beetje aangebrand, maar dat kan gebeuren als je zo lang moet wachten.
1: Sta niet voor mijn plezier een uur in de file.
2: Bertie, hou daarmee op en zet die pet af.
3: Pap, wat is overspel?
1: Overspel? Ja. Dat leg ik je wel uit als je groter bent.
2: Leg het er nu maar uit.
1: Wat?
2: Leg het er nu maar uit wat overspel is. Dat weet je toch zo goed?
1: Wat bedoel je?
2: Gaat je niet zo stom? Dat heb je gezien met een ander. Vanmiddag.

0: Kan je straks niet even terugbellen? Wat? Welke professor? Theoretisch informatica zegt me niks. Nee. Hij kan het morgen niet. Op de universiteit, ja, dat is goed. Mm-hmm. Ja, ik weet waar het is. Oké, tot straks. Ja.
1: Zo, het studeert.
0: Het is helemaal niet wat je denkt. Het is een journalist.
1: Oh. Ook nog. Is leuk voor je. Kom, jongens. Door eten. Papa heeft een afspraak vanavond.